En we bestaan nu 15 jaar. En nog steeds houden wij van elkaar. En we houden ook van jullie. Ja. En dit is Amsterdam Classic bij Volla's, dames en heren. Dankjewel, dit was de show voor vanavond.